0: met een doekje aan zet, en u bent binnenveld en de vliegtuig telt het uit. En nu weer het hele US met vliegtuig Asna en wij hier de vliegtuig van.
1: Avec un peu de temps, je vais en faire un peu, on va aller voir le Vietnam. Je vais en faire un peu de temps, on va aller voir le Vietnam.

0: Rapporteur Frank.
1: Waarvan is dat voor een hoofdje afbeeld van het Nederland? Dit moet doen, zeg, dat er dus aan het Frank waar op hebben gezet.
0: Dus dat wordt dus, ja, het is
1: een site. Als jij niet, doe ze haar deur,

0: Oh, that is going to make it.
1: Dat is
0: de Sonnet Cessna. Dat is de site voor alles wat aan het lopen van de Sonnet Cessna. Hij
1: is de Sonnet Cessna.